my friend, aussi compliqué. Nime haso nime pamba naso kwa ubwete. Haya, haya, kasabuti mbele kwa mbele, sukuma kite.